0: Zeitschiffe sind mal die Katzen, die kommen mittlerweile auch schon bei mir. Strange, no?
1: I said, I'ma make you love me, tell me that you need me, want you to believe me.
0: I said, yeah, I've been to love me, my advice of fucked. How sick is that? Leef vrienden buiten, leef vriendinnen buiten, leef moppen aan alles wat Gerrit Rock City luistert. Alle goeden kan er natuurlijk ook gereisd. Cheers for listening, merci voor luisteren. Rock City, met noven aan de vrijdag. Mijn naam is Mike Talk. Als we dan een beetje knallen bij zacht houdt, kunnen we naar Freakslag from Manchester. Hij is een single If I Could.